0: mee? Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
3: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
4: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
3: Oh ja?
4: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
3: Klinkt goed.
5: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
6: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u. Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.

0: t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar Kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
1: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Rijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Start de motor, de boerderij wacht.
5: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
6: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel bij Kast.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnik Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zetten het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Mensenrelatie Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: bedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Dit is Merwe Radio.

ain't no country club either.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen heeft aangevallen in Bahrein en Kuwait. Het is een reactie op de Amerikaanse aanvallen van een paar uur eerder. Over schade en slachtoffers is niets bekend. In Helmond was vannacht een plofkraak. Rond 4:15 ging er een explosief af bij een geldautomaat. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Er zijn in Nederland nu bijna 130.000 internationale studenten. Dat zijn er minder dan een jaar geleden. Het is voor het eerst sinds 2006 dat dat aantal daalt. Vooral bij studenten uit Duitsland en China is een afname te zien. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
3: Inaugurante la nuova torre da questa basilica en el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
1: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl.
6: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar FlexImpuls.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. Zanger Patrick Bruel is in Frankrijk officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een zedenonderzoek. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. In Helmond was vannacht een plofkraak. Rond 4:15 ging er een explosief af bij een geldautomaat. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar er is wel veel schade. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Irjen Boekraat met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
2: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
1: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
3: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
1: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
6: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. 1 vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
7: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn opnieuw mensen de straat op gegaan naar aanleiding van een mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld. De VS heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Iran. Het Iraanse leger liet daarna weten dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran meldt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden getelde stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez. Maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
2: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
1: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
3: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Zakelijk-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
5: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: Thuisbedrijf-4G.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: plusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Mensenrelatie, Radboud Visser.
2: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
1: Jazeker.
3: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
4: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
7: Dit is Merwe Radio.

0: In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuil gaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouw vertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen en dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4, documentprinter.nl.
6: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid, gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com, bewust gekozen, heerlijk geslapen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar daarvoor, meldt de VN-vluchtelingenorganisatie. Het gaat dan om mensen die naar het buitenland waren gevlucht, maar ook om mensen die in eigen land verdreven waren. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. 2 maanden geleden kwam naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca voetbalstadion. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Parkeren zonder stress? Dat doe je met Stadsparkeren. Rijd parkeergarages in en uit zonder te stoppen. Jouw parkeeractie start en stopt vanzelf. Liever op straat parkeren? Ook dat kan overal via de app van Stadsparkeren. Nooit meer in de rij bij de automaat en je betaalt alleen voor je echte parkeertijd. Download nu de app van Stadsparkeren.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was. En dat die handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2, om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
6: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl. Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
4: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
5: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijgt direct diefstalalerts en blijft jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
0: Dit is Merwe Radio.
7: Are we supposed to giggle in the solo?
8: Yeah.
7: Okay.
8: This is gonna melt you, boy.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en het wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Is je woning toe aan beter glas of strak timmerwerk?

0: plusbedrijf-4g.nl en vraag vandaag nog een vrijblijvende offerte aan.
1: Personeelstekort in jouw productiebedrijf? FlexImpuls helpt. Al 12,5 jaar specialist in personeel, in logistiek en productie. Waar klant en medewerker echt centraal staan. Scherpe tarieven en duidelijke overnamevoorwaarden. Groot genoeg voor elke vacature. Ga naar fleximpuls.nl.
2: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
3: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
4: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.
5: Ga vanavond.
4: Het Hitmuseum, geopend op zaterdag en zondag van 4 tot 6.

0: Het Hitmuseum met René van Wijngaarden. Muziek om nooit te vergeten.
1: Goedemiddag!
2: Heel oud, een original.

De zaterdag op Merwe Radio is anders dan anders. Met van 10 tot 12, Club 10 met Peter Boer. Van 12 tot 2, Lunchbreak met Arie de Jager. Van 2 tot 4, de internationale zaterdagmiddaggebeurtenis met Radio Sliedrecht toen en nu. En van 4 tot 6, het Hitmuseum met René van Wijk.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis. Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Merwe Radio.

0: allemaal een hele goede donderdagavond en welkom bij De Wensput. We begonnen met onze artiest van de week. Deze week heb ik gekozen voor Pat Boone. Geboren in Jacksonville in Florida. Hij is inmiddels al 92 jaar. En in 1962 maakte hij Speedy Gonzales, de plaat die we zojuist draaiden. Gast deze week Nelleke Gouw, milieucoach van recyclebedrijf Waardlanden uit Gorinchem. De volgende is er eentje van Gary Rafferty. Hij maakte een furore als leadzanger van de formatie Steelers Wheel. Deze kwam uit het begin van de jaren 80 en Right Down the Line.
1: Radio luisteren is in Nederland veel minder een gewoonte dan we allemaal denken. Op geen enkele andere dag van de week luisteren er zoveel mensen naar de radio als op donderdag.
2: De Wensput met Jan Keij.

0: Nou, ik draai hem al een paar weken, deze plaat van Snelle, de nieuwe. En Laat het licht aan. Ik vind het een prachtig nummer. We gaan voor de eerste keer vanavond praten met onze gast van de week. En deze week is dat Nelleke Gouw, milieucoach bij recyclebedrijf Waardlanden in Gorinchem.
1: De gast van de week.
0: Vandaag praat ik met Nelleke Gouw. Nelleke, dat is een milieucoach. En zij is milieucoach, een van de twee dus, van Waardlanden, heb ik begrepen.
2: Klopt, ik heb ook nog een collega, Ingrid.
0: Ingrid, nou goed, we praten vandaag dus met Nelleke. En Waardlanden, daar gaan we het over hebben. En de inwoners van Hardingsveld, die zullen dat ongetwijfeld weten. En ze zien dat waarschijnlijk als een ophaaldienst voor huishoudelijk afval. Maar dat is maar een kleine greep uit de activiteiten die hier dus plaatsvinden van Waardlanden. Wat doen jullie zoal meer?
2: Ja, we halen niet alleen afval en grondstoffen op. Wij proberen ook de inwoners te helpen de hoeveelheid afval te verminderen. Dus eigenlijk helpen de afval en de grondstoffen beter te scheiden, zodat je minder restafval hebt.

0: En als milieucoach willen we zelfs graag de inwoners helpen om afval te voorkomen. Dus we geven tips. Hoe kun je beter je afval scheiden? Hoe kun je bewuster met je spullen omgaan? Denk bijvoorbeeld aan alleen kopen wat je echt nodig hebt. Ga eens naar een tweedehands winkel. Kun je misschien een boormachine lenen met je buurman en buurvrouw? Of heb je er allemaal één nodig? En zo werken we dan samen aan minder afval en een duurzamere manier van leven.
1: Datzelfde had ik zelf met een heggenschaar die ik leende van de buren. Want ik heb al maar één keer per jaar nodig. Dan denk ik, ja, waarom moet ik die hebben dan?
0: Klopt.
1: Ja, zo is het ook dan. Ja. Hè? Ja, Waardlander die is natuurlijk in verschillende gemeenten actief. Waar zijn jullie allemaal zo actief?
0: Wij werken voor 4 gemeenten. Dus inderdaad Hardingsveld, Giessendam, Gorkum, Molenlanden en Vijfheerenlanden.
1: En Vijfheerenlanden. Een vrij uitgestrekt gebied natuurlijk.
0: Klopt.
1: Jij bent dus de milieucoach. En wat is de taak nou van de milieucoach? Hoef je niet alle facetten te benoemen, maar in het algemeen.
0: Nou ja, zoals ik net al aangaf, probeert Waardlander de mensen ook te helpen met afval en grondstoffen beter scheiden. En een milieucoach doet dat het liefst gewoon terwijl we mensen zien. Dus wij zoeken eigenlijk de plekken op waar we inwoners kunnen spreken en op die manier gewoon het gesprek aan te gaan. En dan hebben we het niet alleen over afval en grondstoffen beter scheiden, maar er komen ook van allerlei andere vragen over de bühne. En zo helpen we de inwoner eigenlijk persoonlijk, op een persoonlijke manier.
1: Wat zijn nou de meest voorkomende fouten die de burgers maken bij het scheiden van het afval?
0: Nou, je merkt dat het bij het GFT, dat is groente, fruit en tuinafval, dat daar nog veel te leren valt. Bij de hoogbouw zijn ze ook pas sinds vorig jaar januari begonnen met dat scheiden. Dus vroeger gooiden ze dat allemaal bij het restafval. En dan is al het begin toch even moeilijk. Mensen leren we dan dat er ook bijvoorbeeld botjes, vissengraatjes, dat allemaal ook bij het groente, fruit en tuinafval hoort. En ook dat het niet in een plastic zak verzameld moet worden, maar in bijvoorbeeld een composteerbaar, afbreekbaar zakje met een kiemplantlogo. Want als het wordt verzameld in plastic zakken, dan heb je alsnog vervuiling.
1: Dan heb je plastic erbij natuurlijk.
0: Ja, dus dat leggen we veel uit.
1: Er zijn natuurlijk ook wat papieren opties misschien.
0: Ja, nou ja, papier, dat gaat over het algemeen weten mensen wel dat oud papier en oude kranten, dat daarbij hoort. Dus dat gaat wel vaak goed. Maar bijvoorbeeld drankpakken, dat is dan weer geen
1: drank
0: papier.
1: Drankkartons noemen.
0: Ja, drankkartons, drankpakken, dat hoort dan weer bij het PMD. Dat staat voor plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en inderdaad de drankpakken. En die horen niet bij het oud papier. Ja, en dat is heel, heel divers hoor. Sommige mensen denken bijvoorbeeld dat als eten verschimmeld is, dat het dan niet meer bij het GFT mag. Terwijl, er wordt of compost van gemaakt of biogas. Dus eigenlijk is dat gewoon prima als het er wel in wordt gegooid.
1: Ja, nou, dat is niet zo erg. En de fout is dat ze het dan misschien bij het restafval gooien.
0: Het is niet per se fout. Bij twijfel kun je het bij het restafval doen. Maar het is heel zonde. Want je hebt daardoor meer afval wat verbrand moet worden. En als je het wel in je GFT pakt, dan is het toch grondstof.
1: Die hoeveelheid restafval die willen jullie voornamelijk verminderen.
0: Dat die willen we verminderen. Klopt. We willen toen
1: boosdoener naar eigenlijk.
0: Ja, klopt.
1: Nou, jullie laten je als milieucoach natuurlijk ook zien op braderie, heb ik begrepen.
0: Klopt.
1: Hoe is de respons nou als je dus met die mensen in gesprek komt?
0: Nou, dat is echt heel, heel erg afhankelijk van het event. Sommige mensen zitten er helemaal niet op te wachten. Die willen gewoon lekker shoppen of naar muziek luisteren. Maar we hebben ook wel eens dat ze voor ons in de rij staan. En dat we het echt gewoon hartstikke druk hebben. Dus dat is voor ons ook gewoon wel even soms zoeken. Maar sowieso is het goed. Mensen waarderen het wel dat je er bent. Dat je gewoon persoonlijk aangesproken kan worden. Dat ze toch even een vraag of een klacht of een compliment met ons kunnen delen. En we bereiken daardoor ook een heel breed publiek.
1: Nou, dat is natuurlijk heel fijn om te horen. En hoe helpt nou communicatie om inwoners anders met hun afval om te laten gaan? Door afval te verminderen of beter te scheiden?
0: Kijk, alleen de milieucoaches, die kom je dan wel of niet tegen op een markt of een braderie of bij een buurtkamer, daar redden we het niet mee. Dus communicatie is natuurlijk veel breder. Hè? Dat is bijvoorbeeld via de website, via de social media. Huis aan huis bladen, folders, nieuwsbrieven. Communicatie is heel breed. En ook
1: delen jullie ook flyers uit als je dus op zo'n braderie staat?
0: Soms wel. Maar alleen, we delen bijvoorbeeld de scheidingwijzer aan, waar de meest gebruikelijke spullen staan, waar ze horen. Maar goed, dat soort wijzen zijn ook wel aan veranderingen onderhevig. Hè. Soms mag er iets niet bij het groente, fruit en tuinafval. Bij theezakjes was het heel lang het geval. Maar nu mogen de theezakjes er wel bij. Dus dan moeten we het steeds aanpassen. Dus we zijn wel voorzichtig met te veel uitdelen. Omdat het ook wel weer kan verouderen. En we vinden het ook belangrijk om meertalig te communiceren. Want we hebben natuurlijk ook heel veel inwoners die de taal niet machtig zijn. Dus onze website is inmiddels ook beschikbaar in 8 talen. En ook die scheidingwijze kunnen ze downloaden.
1: Daar moet er wel een taal bij zitten die je begrijpt waarschijnlijk.
0: Nou, je komt er een heel eind mee. Anders gooi je het in Google Translate en dan kom je misschien ook nog wel een...
1: Dat is ook weer een optie.
0: Ja, klopt.
2: De muzikale trilogie. 3 platen, 1 overeenkomst.

Gouw, die horen we straks verderop in dit uur nog een keer met het tweede gedeelte van het interview wat ik met haar had. We draaiden voor de eerste keer vanavond onze muzikale trilogie. Zojuist Gary Moore en Still Got the Blues. Daarvoor zat Heart, All I Want to Do Is Making Love With You. En we begonnen met UB40 en Kingston Town. De volgende plaat is er eentje op verzoek en ik draai hem voor Wout Kraak. Brainbox en Summertime, een oud succes uit Porgy & Bess.

0: plaat is altijd een instrumentaaltje. Draaien ze Mr. Blue en Groovin' with Mr. Blue. Een hitje uit 1970. Brengt ons weer bij de artiest van de week. Deze week de legendarische zanger Pat Boone uit de Verenigde Staten. Even de hits die hij maakte in de jaren 50 was het nummer Love Letters in the Sand. Veelvuldig gedraaid in arbeidsvitamine destijds en muziek terwijl u werkt.
1: De artiest van de week.

0: Terug naar de hitlijst van 9 juni 1990. We draaiden Elena Miles en Black Velvet. We gaan voor de tweede keer vanavond praten met onze gast van de week. En deze week is dat Nelleke Gouw, milieucoach bij Waardlanden, een recyclebedrijf in Gorinchem.
1: De gast van de week.
2: En jullie werken natuurlijk ook met toezichthouders. Hoe gaan die nou te werk? Toezicht, dat is op het scheiden waarschijnlijk, hè, van het afval.
3: Ja, nou dat zijn meer de controleurs. Onze toezichthouders die gaan echt naar gedumpt of neergezet afval. Dus als er naast ondergrondse containers bijvoorbeeld een paar zakken met afval zijn neergegooid, dan gaan zij kijken of ze kunnen achterhalen van wie het is. En als ze dat kunnen achterhalen, dus als ze een adres kunnen achterhalen, of ze horen van de buren wie het heeft gedaan, dan gaan ze het gesprek met die mensen aan. En als duidelijk is wie de vervuiler is, dan brengen we daarvoor kosten in rekening.
2: De vervuiler betaald is dat dan?
3: Absoluut. Ja, het voelt als een boete, maar het is niet zo. Maar we willen het gewoon gelijk wel opruimen.
2: Eigenlijk
3: zijn
2: is
3: een soort opruimkosten.
2: Ja. Sanctie voor het overtreden.
3: Ja, ook. Maar ook, het is vooral ook gewoon zorgen voor een veilige en leefbare leefomgeving. Want als je die zakken daar laat staan, dat wordt opengetrokken door ongedierte. En daarnaast is het zo, als er één keer zakken staan, dan is het ook voor andere mensen heel verleidelijk om het er maar naast te zetten. Dus het moet gewoon zo snel mogelijk opgeruimd worden. En daar zijn kosten aan verbonden.
2: Nou, wat zijn nou sancties als afval niet goed gescheiden wordt? Bijvoorbeeld verkeerde dingen in verkeerde bakken. Dat komen jullie ongetwijfeld tegen.
3: Absoluut. En daar hebben we dus, dat zijn dan niet onze toezichthouders, maar daar hebben we onze grondstoffencontroleurs voor. Die lopen eigenlijk voor de vrachtauto die de rolcontainers leegt aan. En als die zien dat er verkeerd afval in zit, dan krijgen ze eventueel een waarschuwing. Je ziet wel of mensen echt moedwillig vervuilen. Bijvoorbeeld een matras in de groente, fruit en tuinafval. Dat is een rode kaart. En die mensen krijgen een rode kaart. En die bak wordt niet geleegd. En pas als ze de volgende ophaalronde dezelfde vervuiling hebben verwijderd, wordt het geleegd. Maar soms zien we ook mensen die heel goed hun best doen. Bijvoorbeeld met hun groente, fruit en tuinafval scheiden, maar dat toch in een plastic zakje doen. Ja, dat doen ze dan niet. Ja, dat weten ze misschien niet. Dus dan krijgen ze een oranje kaart met een waarschuwing van, goh, wist je dat? En op die manier ophalen de vervuiling er even uit. Of het wordt toch geleegd als het maar een kleine vervuiling is. Wordt de bak wel geleegd, maar dan heb je wel een waarschuwing van, goh, voor de volgende keer doe hem even op de juiste manier, in de juiste bak.
2: Dus er zit ook een stukje opvoedkunde in.
3: Ja, opvoedkunde, ja, uitleggen. Kijk, sommige mensen denken van dat ze het goed doen. En het is ook heel ingewikkeld, want soms kan het per gebied waar je woont verschillen wat er in welke bak mag. En dat maakt het ook niet makkelijker. Maar
2: toch zitten er nog wel parallellen in, hoor. Of dat je nu Waardlanden hebt, of de gemeente Sliedrecht, of waar dan ook. De grote regels zijn toch wel hetzelfde over het algemeen.
3: Ja,
2: er zijn misschien wat verschillen.
3: Maar klopt. Nou, de chipzak is één die we veel horen. Bij de ene gemeente moet de chipzak per se bij het restafval. En bij ons mag die bijvoorbeeld bij het PND. Maar als je dan op een verjaardagsfeestje zit en de een weet zeker dat hij bij het restafval moet en de ander bij het PND, dan krijg je hele interessante discussies.
2: Ja, goed, die regels natuurlijk, die zijn gemaakt met betrekking tot het scheiden van afval. Maar waarom zijn die nou zo streng?
3: Omdat als je te veel vervuiling hebt in een grondstoffenstroom, dus stel je voor je hebt te veel vervuiling in je groente, fruit en tuinafval of in je papier, dan accepteert de verwerker de vracht niet. Hè? Dus dan zeggen ze, ja, er zit gewoon te veel rommel in. Dat is voor ons geen grondstof. Rij maar door naar de restafvalfabriek en verbrand het maar. En dat verbranden, dat is hartstikke duur. Daar zit ook een hoge verbrandingsbelasting op. Plus alle mensen die wel keurig hun papier of hun GFT hebben gescheiden. Ja, die hebben het eigenlijk voor niks gedaan, want dat van hun gaat dan ook mee. Dus vandaar dat we wel streng zijn.
2: Nou, terecht ook.
3: Ja.
2: Niet alles is natuurlijk door iedereen te scheiden. We hebben het net al even gehoord, hoogbouw.
3: Ja, dat is...
2: Hoe gaan jullie dan te werk? Of is dat ook alweer anders dan het voorheen was?
3: Het is zeker anders dan het voorheen was. Want bij de hoogbouw was er vroeger de mogelijkheid om je plastic, je PMD, dus ook je metalen verpakkingen en drankpakken in een aparte ondergrondse container te gooien. En daarnaast stond dan die van het restafval. En sinds het nieuwe beleid, daar gaan we het zo ook nog wel eventjes over hebben, kunnen de mensen die in de hoogbouw wonen niet meer hun plastic apart inzamelen. Die gooien ze bij het restafval in. En dat voelt best wel tegenstrijdig. Zo van, hé, moet ik nu minder mijn afval gaan scheiden? Ik deed dat altijd met heel veel plezier. En nu moet het bij elkaar in. En dat voelt niet goed. Maar de reden was dat het plastic bij de hoogbouw vaak al heel vervuild was. al zo vervuild dat als ze inderdaad bij de fabriek aankwamen, zeiden van rij maar door naar het restafval, dat gaan we allemaal verbranden. En nu gaan we inmiddels toe aan een recycletarief, waar ik straks wat meer over ga vertellen. Ja, en als je dan gaat betalen, ook nog voor je restafval, weet je zeker dat de kwaliteit van je plastic niet beter wordt. En dan is het beter om het bij elkaar in te doen. Dan rijden we met die vracht eerst naar een nascheidingsfabriek. Daar gaat een machine kijken van, goh, wat is hier nog goed voor, goed te recyclen, her te gebruiken. En de rest wordt verbrand. Dus het wordt eigenlijk nog gefilterd. En vandaar dat we daar een scheiding voor hebben gedaan.
2: En andere grondstoffen worden dus uitgehaald. Die hoeven dus niet verbrand te worden.
3: Klopt.
2: Ja, en dat is eigenlijk de clue, hè, om zo weinig mogelijk te verbranden.
3: Klopt.
2: Dat begreep ik dus. Nou ja, we hebben het over restafval gehad en over verbranden en... Hoe kan men nou zelf zorgen voor zo weinig mogelijk restafval?
3: Nou, ik denk dat je sowieso, als je bij iets twijfelt, is het heel leuk om op onze website te kijken of in de scheidingwijzer of op de website afvalscheidingswijzer.nl. Ik denk dat er best wel zaken zijn waarvan je nu bij het restafval gooit dat je denkt van goh, hey, het mag toch bij het...
2: PMD
3: of zo? Ja, PMD of iets dergelijks of bij het GFT. Dus dat is een tip. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we minder spullen gaan kopen. Dus dat je bij alles wat je wil aanschaffen, eerst eens even denkt van, heb ik het wel echt nodig? Zoals jouw heggenschaar, heb ik het wel echt nodig? Of kan ik het samen doen met mijn buurman en kan hij dan mijn boormachine lenen bijvoorbeeld?
2: Ja, een heggenschaar die heb je maar in de regel eens, misschien twee keer per jaar nodig. Nou, daar hoef je hem niet voor in de kast te leggen, zeg
3: klopt,
2: maar zo.
3: He? Klopt, ja. Dus minder kopen, dat helpt ook tot... komen we tot minder,
2: je minder weg te gooien.
3: Absoluut, absoluut.
2: Nou, we hebben net al de term recycletarief laten vallen. Wat houdt dat nou precies in?
3: Ja, het recycletarief, dat is een manier waarop je zelf invloed hebt op de hoogte van je afvalstoffenheffing. Een deel van de afvalstoffenheffing is vast, dat is een vast tarief. Dat betaal je dus altijd. Maar een ander deel hangt nu af van hoe vaak je je restafval weggooit. En dat is het recycletarief. Dus als jij maar heel... weinig restafval hebt, dus maar heel weinig keren de ondergrondse van restafval opent of je eigen container met restafval aan de straat zet, dan heb jij veel minder kosten dan wanneer je heel veel restafval hebt. Want je betaalt alleen maar je eigen tik, zeg maar, daarvan.
2: Ja, dat
3: is heel goed voor het milieu.
2: Ik snap het.
3: Ja, het stimuleert eigenlijk tot meer je best doen. Moet die container wel aan straat of kan ik er nog een maandje mee doen?
4: De wens

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
2: Burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
1: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
3: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
1: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Bij de online drogist vind je nu Pharma Noord. Hoogwaardige supplementen voor dagelijks gebruik. Met BioSelene plus Zink, waarvan selenium en zink bijdragen aan de normale werking van het immuunsysteem. En BioChromium, waarbij chroom bijdraagt tot het behoud van een normaal bloedsuikergehalte. Ontdek nu het assortiment van Pharma Noord bij de online drogist. Er is er maar één.
5: Ook het maximale uit jouw sales team halen? Zonder de juiste tools blijft het behelpen. Bij Business Sales Academy krijg je geen saaie theorie, maar direct toepasbare sales tools. Onze docenten, die komen uit de praktijk. Geef je team de tools om echt impact te maken. Ga naar businesssalesacademy.nl.
6: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
7: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
0: Dit is Merwe Radio.

Welkom terug in het tweede uur van de Wensput. En ook dit uur begonnen we weer met de artiest van de week, Pat Boone. En Bernardine, een nummer wat hij opnam in de jaren 50. Wat gaan we doen dit uur? We gaan het hebben over de gebeurtenissen in 1990. Zo was er bijvoorbeeld een mistongeluk nabij Breda, waar ongeveer 100 voertuigen bij betrokken waren. En dat gebeurde op 6 november in zeer dichte mist. Verder een jongetje uit Koten, Guus genaamd, die overal belletje trok in de straat samen met zijn vrienden. En het kostte hem uiteindelijk een reep chocola. Verder de prijzen van 1990. Hoeveel betaalden we voor wat in die periode? In onze rubriek TV en film van toen laat ik de tune horen van de film The Sound of Music. De volgende plaat is er eentje van september, wat nieuwer nummer. En Cry For You.

0: Met Clouseau waren we even terug in de hitlijst van 9 juni 1990. En Louise. We gaan het hebben over de gebeurtenissen die allemaal plaatsvonden in het jaar 1990. Zo was er bijvoorbeeld een mistongeluk nabij Breda. En dat gebeurde op 6 november. Er waren ongeveer 100 voertuigen bij betrokken. We laten er een fragment van horen.
1: Dat was Toen Nieuws.
2: Een plotselinge mistbank en te hard rijden. Die twee factoren leiden vanochtend bij Breda tot een ongekend grote verkeersramp.
3: Ze moeten met al beschikbare materiaal te plaatsen komen, want ik zie al een stuk of 4 beknellingen. En de GGD die moet minimaal met 2-3 auto's komen, want anders gaat het helemaal fout.
4: Toen ik de mist inliep, waren er vrachtauto's die echt in brand stonden, waar de bestuurder nog in zat. En dan kijk je in de ogen van zo'n bestuurder. En dat doet je wel heel veel, ja.
5: Het was gewoon een ravage. Je zag heel veel auto's in de kreupels. Je zag gewonden, je zag brand, je zag rook. En je hoorde vooral het geluid, het was doodstil. Het was net alsof je met de sneeuw heb je ook dat hele rustige, ingezonken geluid. Dat was toen ook, het was stil.
4: Het was een hel, ja.
6: Het is 6 november 1990, 9 uur 's morgens. Uit het niets ontstaat er boven de snelweg A16 bij Breda een extreem dikke mistbank. Al snel wordt het zicht zelfs minder dan 2 meter. Het verkeer raast aanvankelijk nog door. Maar dan gaat het 10 minuten later gruwelijk mis. Vlak voor de afslag Rijsbergen gebeurt de tot nu toe grootste verkeersramp in ons land ooit.
7: In één keer komt er een hele dichte mist opzetten. Ik zie dat er mensen zijn mistachterlamp aandoen. Ik rem alles wat ik kan. Nou, en in één keer zit ik er net achterop. Het is alsof er een laken voor je vooruit viel. Het was niet te beschrijven.
8: Ja, heel triest.
6: In de enorme ravage van auto's, vrachtwagens, bestelbusjes en motoren komen 8 mensen om het leven. 27 mensen raken gewond, waarvan 11 ernstig. Bij de kettingbotsing zijn ruim 100 voertuigen betrokken.
9: Er waren natuurlijk plekken waar de auto's zo kort op elkaar zaten op de 2 rijstroken richting Antwerpen. Ja, dat je er gewoon als mens doorheen kon, maar je kon er eigenlijk met een hulpverleningswagen heel moeilijk bij. Dus alle brandweerauto's, politieauto's reden tegen het verkeer in, want er kwam gewoon geen verkeer meer. Die moesten dus bij Prinsenviel de oprit op en zo richting het ongeval rijden. En dat gebeurde aan de andere kant precies hetzelfde, want dat wisten de motorrijders toen niet, toen ze hier net ter plaatse kwamen. Die hadden geen idee dat op de andere rijbaan eigenlijk hetzelfde drama zich afspeelde.
10: 29 hier erbij, hoor.
3: Nou, ik denk dat ik hier 2 lijken heb gevonden onder een vrachtauto.
5: Ja, dit vind ik nog wel een hele schokkende. Die politieman die ter plekke ziet dat daar lijken liggen. En je hoort hem schrikken. Dat is echt, je hoort een schrik in die stem van die man. Dat is echt verschrikkelijk.
4: Ja, en dat komt omdat je zo machteloos bent, hè? Je wil direct wat gaan ondernemen, maar je kunt niks ondernemen. Je kunt niet iemand uit een brandende auto halen, want je kunt er niet bij. Je bent niet beschermd. Het enige wat we toen hadden was een leren jekje en misschien handschoenen, maar ook dat was in veel gevallen niet aanwezig. Dus je kon helemaal niks. Je zag echt die mensen verbranden in de auto. En dat staat nog steeds op mijn netvlies wel.
6: In 1972 ging het ter hoogte van Prinsenbeek ook al eens fout op de A16. Ook toen ontstond er in dichte mist een kettingbotsing met als trieste balans 13 doden. Zo'n 60 auto's en vrachtwagens zorgden voor een groot

0: grote puinhoop. En niemand kon toen vermoeden dat het bijna 20 jaar later op een steenworp afstand een nog grotere kettingbotsing zou gebeuren.
1: Ongelukken gebeuren natuurlijk nog steeds elke dag. Ook ernstige ongelukken, ook met doden. Dit was wel heel heftig. Ik weet niet of techniek daar iets kan veranderen. Ik denk dat het ook het menselijke gedrag was. Bleek ook wel op die dag. Er waren snelheden van 130 kilometer gemeten, terwijl je daar maar 100 mocht doen. Dat zal altijd in de mens blijven zitten.
2: Ik denk, als ik nu nog zelf op de weg zit en ik zie soms hoe dat vrachtauto's en ook personenauto's heel kort op elkaar rijden, dan denk ik, jongens, het hoeft daarvoor je maar even fout te gaan. En je gaat echt schuif je tegen elkaar aan. En als je er als personenauto tussen zit, ja, dan ben je net als een koekblik, daar blijft niks van je over. Je auto gaat echt aan puin en als je erin zit, is het lot voor jou hetzelfde, denk ik.
3: Als ik in de file terechtkom, is het eerste wat ik doe, kijk ik wat achter me zit. En als er een vrachtauto achter me zit, dan probeer ik naar de linkerbaan te gaan om niet van achteren aangereden te worden. Dat zit ergens in je achterhoofd en dat, ja, daar raak je nooit meer bij, denk ik.
4: De muzikale trilogie. Drie platen, één overeenkomst.

toegekomen aan de finale van vanavond. 9 juni, de top 3 van die dag. En van die week moet ik misschien wel zeggen. Op nummer 1 de Rolling Stones en Paint It Black. Dat had allemaal te maken met de tv-serie die destijds door Veronica op het scherm werd gebracht. Namelijk Tour of Duty. Daarvoor zat Eros Ramazzotti, Sebastiana Accazione. Op mijn best Italiaans. En op nummer 3 Faya Con Dias. Met dat prachtige stemgeluid van die mevrouw die zo prachtig kon zingen. En What's a Woman. We gaan een plaatje draaien voor Yes. En vaste luisteraar naar de wensen. Jason Derulo en From the Island.

0: nu de beurt voor Tony Kraak een plaatje te draaien. De Foo Fighters en The Pretender. We gaan het hebben over een jongetje van 10 uit Koten die het leuk vond om in de buurt belletje te trekken. En dat deed hij met zijn vrienden van school. Alleen hij had de pech dat er een buurman een camera had gemonteerd. Dus die wist precies wie het was. En het kostte hem uiteindelijk een reep chocola.
1: Dat was Toen Nieuws.
2: Welke is de volgende slachtoffer?
3: De hele rij.
4: Guus en zijn klasgenoten staan bij het huis waar het vorige week allemaal gebeurde.
3: We liepen terug naar school en toen drukte ik op een bel en toen rende ik weg.
4: Niets aan de hand zou je zeggen, want belletje lellen doen kinderen wel vaker.
5: Ik was boven aan het werk. Er werd gebeld. Oh, de bel. Dus ik zo snel als mogelijk de trap aan af en naar de deur. Maar het was helemaal niks. Maar toen dacht ik, wacht eens even, sinds kort heb ik een camera hangen buiten. En ik ga die beelden eens even terugkijken. Ja, en toen zag ik dat er een paar boefjes langskwamen waarvan er eentje ging belletje lellen bij ons.
4: Dat was dus Guus. De beelden van zijn actie zette John voor de grap op Facebook.
5: Ik heb de jongen onherkenbaar gemaakt, een balletje voor zijn oog, om het een beetje een boevenuitstraling te geven. Nou, daar heb ik een berichtje van gemaakt.
3: Toen kwam in één keer op Facebook. En toen werd het een nieuw verhaal.
4: Want iedereen in Koten wist meteen wie de jongen op de foto's was.
3: Ik vond het eigenlijk wel grappig. Het gebeurt niet zo vaak.
4: Ook zijn klasgenootjes hadden het Facebookbericht gezien.
3: Die moesten allemaal wel lachen.
6: Wat zeggen ze dan?
3: Soms noemen ze wel crimineel.
4: In het bericht werd Guus nog gewaarschuwd. Als hij nog een keer betrapt zou worden, dan kost hem dat een reep chocolade.
3: Ja, en toen bracht ik hem en toen rende ik een beetje verdacht weg.
7: Groetjes, crimineel uit Koten.
5: Natuurlijk moest ik lachen. Ja, ik vond het natuurlijk. Ik denk, ja, daar zitten natuurlijk de ouders achter. Die hebben gezegd van, joh, je moet even een reep chocolade gaan brengen.
2: De volgende keer kom je maar met zo'n klein paaseitje.
3: Ja.
7: Zijn al die huizen hier, zijn dat allemaal slachtoffers van jou?
3: De helft.
4: Ja, en ook al kent iedereen hem nu, Guus is niet van plan om te stoppen met belletje lellen.
1: De artiest van de week.

0: En met Nick Kepen waren we even weer terug in de hitlijst van 9 juni 1990. Daarvoor onze artiest van de week, Pat Boone. En I'll Be Home, een nummer wat hij, dacht ik, in 1958 al opgenomen had. We gaan het hebben over de prijzen van 1990. Want wie vandaag tankt of boodschappen doet, merkte de rek in de portemonnee. Maar hoe zag dat er ruim 35 jaar geleden nou uit? In 1990 betaalde een Nederlandse automobilist gemiddeld 1 gulden... 80 per liter voor loodvrije benzine. Omgerekend naar euro's is dat ongeveer 82 eurocent per liter nu. Ter vergelijking, tegenwoordig ligt de prijs vaak rond de 2 euro per liter, afhankelijk van de wereldprijs en de belastingen. Ook de prijzen van levensmiddelen die lagen aanzienlijk lager. Een heel brood kostte gemiddeld rond 1 gulden 75 en een liter melk 1 gulden en 20 cent en een kilo aardappelen voor nog geen gulden. Voor een kilo kaas betaalde de consument gemiddeld tussen de 8 en 10 gulden. Hoewel de bedragen uit 1990 laag lijken, moeten we daarbij ook bedenken dat de lonen destijds aanzienlijk lager waren. Het modale jaarinkomen bedroeg rond de 40.000 gulden, terwijl dat tegenwoordig meer dan verdubbeld is wanneer wordt omgerekend naar euro's. De vergelijking laat zien hoe prijzen door de jaren heen zijn gestegen, maar ook hoe de koopkracht en inkomens zich hebben ontwikkeld. Een liter benzine of een winkelwagentje vol boodschappen was in 1990 goedkoper, maar de economische werkelijkheid van toen verschilt sterk van die van nu.
1: De jaren 90.

0: draaide de laatste twee hits van de lijst van 9 juni 1990. Zojuist Gloria Estefan, de zangeres van de Miami Sound Machine. En Get On Your Feet. En daarvoor natuurlijk Phil Collins en Something Happened. Brengt ons bij de rubriek TV en film van toen. En ik laat vanavond de tune horen van de legendarische film The Sound of Music uit 1965.
1: TV en film van toen.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
2: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
1: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
3: Bienvenidos a México. People of the world, welcome to Mexico.
1: Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

Goedenavond, luisteraars. U gaat weer luisteren naar Goed Nieuws voor U. Het programma van de Centgroep Kerken Interkerkelijk. De techniek is in handen van Jan Trapman uit Beskensgraaf. En de samenstelling en presentatie is in handen van Margot de Jong Verkijk uit Haringsveld, Giessendam. Wij, Jan Trapman uit Beskensgraaf, William de Wee en Jan en Ria van Belen uit Sliedrecht en Margot de Jong Verkijk uit Haringsveld, Giessendam, wens u en jou en jullie een goed luisteruur toe. Als u mee wilt zingen, doet u en jullie dit tot eer van onze grote opgestane koning Jezus. Het thema van deze avond is Catechismus vraag 2 uitleg. Drie stukken tot een zalig leven en sterven. Door dominee W. Pieters uit Elspeet. Deze meditatie heeft onze dochter Janneke doorgestuurd naar mij Margot toe. De psalmen heb ik er zelf die erbij horen opgezocht. We gaan u en jou één loflied laten horen. Psalm 134 vers 1, 2 en 3. Door christelijk mannenkoor Ichtes uit Sliedrecht. CD op die dag.

In de catechismus gaat het over de enige troost. Of beter, over onze enige troost. Om die troost te kennen en daarin blijdschap te ervaren, moeten we allen volgens antwoord 2 drie dingen leren. We moeten onze zonden en ellende leren kennen. We moeten de verlossing daaruit leren kennen en de dankbaarheid voor die verlossing. Het kennen of weten waarover de catechismus het heeft, is niet een verstandelijke kennis, maar een kennis die we opdoen door ervaring. We gaan u jouw één psalm laten horen. Psalm 25, vers 2 en 6. Door Christelijk Mannenkoor Eiland Urk. CD Kom, Loof, Jehovah.

Het eerste wat we dan moeten en mogen gaan leren is niet alleen dat we ellende hebben en dat we zondig zijn, maar hoe groot onze zonde en ellende zijn. Waarom moeten we dat weten, ervaren? Omdat we graag naar onze ellende en zonde kijken door de bril van de duivel. Wat zien we dan? Dan zien we onze zonde wel, maar heel aardig of heel klein. Ik geef twee voorbeelden. De duivel wil graag dat wij naar onze zonde zien, zoals de vis aan de haak aan de hengel. Wat ziet die vis van die haak daar in het water? Niets. Hij ziet alleen een stukje brood of zo. Een aas dus. Daarin is echter de haak verborgen. Hij ziet, om het eens zo te zeggen, een lekkere tractatie en een bijt. Zo houdt de duivel ons de zonde graag voor. Als iets lekkers, iets moois en iets fijns. Hij zegt, doe maar, pak maar, eet maar, doe maar. De duivel heeft het liefst dat jij niets beseft van het grote gevaar waarin je komt door in de zonde te bijten. We gaan u en jou één psalmlied laten horen. Psalm 6, vers 1, 3 en 9. 1600 mannen zingen in Katwijk. CD, O Heer, gij zijt weldadig.

Als je een verrekijker aan de zon voor je ogen houdt, verkleint hij alles. Kijk nu door die omgekeerde verrekijker naar een koppel leeuwen die in de zon aan het spelen is, dan lijken ze net poesjes. Heel ongevaarlijk, zou je nu denken. Daar zijn lieve, snoezige poezen aan het spelen. Dan denk je niet aan gevaar, dus je loopt hier zomaar heen. Maar oh wee, die poezen waren leeuwen, verscheurende roofdieren. Als wij niet meer totaal onverschillig kunnen zijn tegenover onze zonden, dan heeft de duivel graag dat jij wel iets van je zonde beseft. Dan lijkt het immers net alsof je niet helemaal onverschillig bent. En alsof je best ernstig bent. We gaan u en jou één psalm laten horen. Psalm 38, vers 1, 4, 6 en 9. Door mannenkoor der Eendracht verbonden in Werkendam. CD Evena Ezer.

Hij wil niet graag dat jij je zonde eerlijk onder ogen ziet. Eerlijk zou namelijk betekenen dat je ziet hoe groot je zonden zijn. En dan schrik je. Deze schrik is toch Gods eer. Dan ga je beseffen wat dominee Kolbrugge schrijft in de eenvoudige Heidelberger. Je moet weten dat uw zonde en ellende zo groot is dat er, de duivel uitgezonderd, geen ongelukkige schepsel bestaat dan gij. We gaan u en jou één psalmlied laten horen. Psalm 32, vers 1, 3 en 6... door Christelijk Visserskoor Crescendo uit Urk... onder leiding van Lauwe Kramer, CD, Ik zal met hart en mond.

Als we dit niet beleven, zegt hij verder, dan vergaat het ons. Hij wacht hoor, nee, ik ben boos. Er zijn. Als we dit niet beleven, zegt hij verder, dan vergaat het ons als volgt. Er zijn veel mensen die de een of andere slechte eigenschap bezitten en dit veroorzaakt hun smart. Ze zijn daarom benauwd en zo zoeken zij dan iemand die zij de Heere Jezus noemen, maar die in het geheel niet bestaat. Daarom is het heel nuttig om diep voor onze ellende te zijn doordrongen. We gaan u en jou één psalm laten horen. Psalm 51, vers 1 en 2. Door Staphorsten Manezaan vanuit de Grote Kerk in Hasselt. CD, psalmen tot Gods eer. Ik ga dan beter even de streep.

Het tweede wat je moet leren is niet alleen dat je verlost moet en kunt worden, maar hoe deze verlossing plaatsgrijpt. Anders krijg je wat Bunyan in zijn levensbeschrijving vertelt. En hoewel ik zo diep in de ellende zat vanwege het gevoel van mijn goddeloosheid, was ik toch bang om dit gevoel kwijt te raken. Want ik zag dat mensen er slechter op werden die het gevoel van hun ellende kwijt waren. Als zij de schuld van hun geweten niet op een goede manier waren kwijtgeraakt. Namelijk niet door Christus bloed. We gaan u en jou één psalm laten horen. Psalm 102, vers 1. Samenzang en improvisaties vanuit de Vormde Kerk in Sommelsdijk. CD, Psalmenproject 4.

Verder is het heel belangrijk dat wij weten dat we van al onze zonden en ellende verlost kunnen worden, omdat we niet wanhopig worden. Calvijn schrijft in zijn verklaring van Psalm 130 vers 4, waar staat: maar bij u, Heer, is vergeving. Dat wij mensen heel kwaad op God worden, wanneer we niet meteen al horen dat er bij God vergeving mogelijk is en dat de Heer deze verlossing van de zonde ook graag wil geven. We gaan nu jou één psalm laten horen. Psalm 130. Mannenzang vanuit de Bovenkerk in Kampen. Harm van de Hoeve orgel. Arjan en Edith Post trompet. CD Psalmen.

in de Bijbel over deze verlossing. Dat je zo vast zit dat je jezelf niet los kunt maken. En daarom door iemand anders verlost moet worden. Dat je met veel vrijmoedigheid deze verlossing aan God mag vragen. Omdat de Bijbel er steeds weer alle nadruk op legt dat God graag verlost. Dat deze verlossing voor jou het hoogste geluk oplevert. Namelijk eeuwen vol van God te zijn. Het meeste heerlijk is immers dat het tussen God en jou weer goed komt. Dat je niet alleen moet worden losgemaakt, maar ook moet worden losgekocht. En dat er daarom een ontzettend hoge prijs voor je moet worden betaald. Namelijk het kostbare bloed van Jezus Christus. We gaan u en jou één lied laten horen. Psalm 119, vers 3, 67 en 86... door Christelijk Mannenkoor Asaf uit Haringsveld, Griesendam, onder leiding van Rolf Wouters, CD My Lord, What a Morning.

maar. Wat betreft de dankbaarheid, als je door God bent verlost van de verscheurende leeuw, Satan, en je bent gered uit de gapende muil van de hel, dan zul je vanzelfsprekend dankbaar zijn. Heel blij tegenover God dat hij zo'n groot wonder in jou schonk. Maar dan kom je wel meteen met een probleem te zitten. Hoe moet ik mijn dankbaarheid nu gestalte geven of in praktijk brengen? Ik wil mijn dankbaarheid zo graag laten zien, maar ik weet niet hoe. Daarom gaat de catechismus ons erin onderwijzen hoe wij dankbaar kunnen en moeten zijn. Wanneer we menen God dankbaar te zijn en te dienen, maar ondertussen tegen zijn wil ingaan, dan is het nog niets waard. Nee, we willen er zeker van zijn dat we onze dankbaarheid op de juiste manier uiten. Aan het einde van de behandeling van vraag en antwoord 2 van de Heidelberg Catechismus komen de ernstige vragen tot ons. Weet ik hoe groot mijn zonden en ellende zijn? Weet ik hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost word? Weet ik hoe ik God dankbaar zal zijn voor deze verlossing? We gaan u en jou de laatste twee liederen laten horen. Psalm 141, vers 1, 2 en 9... door Deo Juvante te Huizen, onder leiding van Bert Mol en Klaas-Jan Mulder Orgel. Psalm 116, vers 1 en 11... door Christelijk Mannenkoor Eiland Urk, onder leiding van Gerrit Schinkel, Hendrik van Veen Orgel en Gerwin van de Plaats Piano. CD, Het Levensschip. Meditatie, de dominee W. Pieters uit Elspeet. Thank you.

Luisteraars, we zijn aan het einde van ons programma gekomen. U hebt geluisterd naar Goed Nieuws voor U, het programma van Zendgroep Kerken in het Kerkelijk. Over het volgende programma, Woord en Muziek, van 9 tot 10 uur kunnen u en jullie luisteren. En elke zondag is er een programma van 9 tot 12 uur. En elke dinsdagavond voor een verzoekje aanvragen van 7:30 tot 8:30, waarbij uw verzoekjes tussen 8 uur en 10 uur gedraaid worden. Luisteraars, we wensen alle gezinnen, alle huwelijksparen en ieder die in huis verbonden zijn en in verpleeghuis, ziekenhuis, bejaardenhuis, zorginstelling zitten, die ziek zijn, die ernstig ziek zijn, die onderzoeken moeten ondergaan, die uitslagen krijgen, die bestralingen en chemokuren moeten ondergaan, alle die rouwgedompeld zijn, die korter of langere tijd geleden een geliefde verloren hebben, alle alleengaanden en alleenstaanden, we wensen u en jullie allen Gods zegen en Gods troostende nabijheid toe. Nu nog een gezegende avond. Voor straks een goede nachtrust toegewenst. En hopelijk tot volgende week. Shalom. Eer is de God. Vrede.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
2: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
1: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
3: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
1: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
4: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
5: Ook succesvol in Duitsland ondernemen? Met Duits Zakelijk leert u spreken op strategisch niveau, zodat u overtuigt en direct resultaat behaalt. Executive taaltraining door Duitse onderneemster Noemi Paul. Boek nu uw persoonlijke sessie van 50 minuten voor €99. Duits-zakelijk.nl. Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
0: Is Merwe Radio.

Goedenavond, luisteraars. Fijn dat u weer op ons bent afgestemd. We hopen dat u rustig in de stoel kunt zitten en goed kunt luisteren vanavond. We zitten in de mooiste periode van het jaar wat de natuur betreft. Het groen is nog mooi fris en wat bloeit er niet allemaal om ons heen? Het doet gewoon denken aan een bruiloftskleed. Daar kiezen velen deze tijd ook vooruit, om de bruiloft te vieren. Wij mochten dat ook meemaken pas geleden. En zo denk ik ook na over de bruid en de bruidegom. In de Bijbel komen we die ook tegen, de bruiloft. In Psalm 45 en de gelijkenis van de 10 meisjes met de lampen. En in Openbaringen 19 gaat het ook over de bruiloft van het lam. Dus daar denken we zo vanavond wat over na. Maar we gaan eerst nog muziek luisteren. We luisteren naar psalmgezang vanuit Leerdam.

De hemelse bruidegom, die, daar lezen we over. Die staat aan de deur en die klopt. En daar lees ik wel van in Openbaringen 3, vers 20. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente zegt.

zie, ik sta aan de deur en ik klop. Dat lazen we in Openbaringen 3. Het is de tekst uit de brief die Jezus liet schrijven aan de gemeente van Laodicea. Het gebruikte beeld drukt uit dat de Heer staat te kloppen aan de deur van het hart van ieder die hem hoort. Ik heb daar een mooi lied over wat ik u voor wil lezen. Aan de deur van 's harte woning klopt des hemels bruidegom. Op, ontwaak, de nacht is om. Buiten wacht uw Heer en Koning. Kom, mijn bruid, die ik bemin. Doe mij open, laat mij in. Maar hoe zou ik u ontmoeten? Ik ben koud en arm en naakt. Loom heeft mij de nacht gemaakt. Het leger bindt mijn trage voeten. Het wakker hart hoort uw geklop. Maar ik geef mijn rust niet op. Christus, van zover gekomen, wist hoe hij u vinden zou. Geef u over aan zijn trouw. Klopt hij nog? Verwin uw schromen. Schoon hij aarzelt, hij houdt aan. Hij zoekt bij u in te gaan. Hield uw deur zijn komen tegen? Eenmaal wordt zijn kloppen stil. Wie hem dan weer vinden wil, moet hem zoeken langs de wegen. Dolend in een duisternis, waar geen spoor te vinden is. Aan de deur der wereldtijden klopt nog eens de bruidegom. Op, ontwaakt, de nacht is om. Nu de zon de lang verbeide reizen gaat, schort op uw kleed. Maakt u voor de dag gereed.

We lezen in Psalm 45 het bruiloftslied. Dat gaat het over de koning, de hemelse bruidegom is dat. En de dichter beschrijft hem in de volgende verse als een koning vol majesteit en glorie. In alle opzichten zoveel meer dan alle andere mensen. Hij is een geschenk van God, een machtige koning die strijdt voor waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid. Hij komt om te strijden tegen de vijanden, zodat ze krachteloos zullen zijn. Die strijd is nodig, zodat de koning zijn troon voor eeuwig kan vestigen voor zijn bruid. En het gaat hem lukken. Hij rekent af met leugen, hoogmoed en onrecht. Geen wonder dat de dichter zo enthousiast is. Hoor hoe hij hem bejubelt. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie. Boven uw metgezellen. Ja, we voelen het aan. In deze koning zien we Jezus. En wij zijn zijn bruid. De koning komt. We mogen Jezus verwachten met blijdschap. Hij komt een koninkrijk oprichten dat voor eeuwig is. Een koninkrijk waar geen goddeloosheid, maar gerechtigheid zal zijn. Koning Jezus is door God zelf gezalfd. En niet met zomaar olie, maar met vreugdeolie. Pure blijdschap omringt hem. En zijn bruid, de gemeente, de bruidsgemeente, mag hiervan meegenieten. Deze koning mogen wij verwachten. Kijken we net als de dichter hier ook met van blijdschap trappelende voeten naar uit, naar de komst van Jezus, die zoveel mooier is dan alle andere mensenkinderen. En dan over de bruid. De dichter is nog niet klaar. De dichter die zo enthousiast is over de koning, is ook enthousiast over de bruid. Ook zij is prachtig en ze zal in een feestelijke optocht naar de koning worden gebracht. Dat lezen we in de verzen 11 tot 16. Ik lees het voor u. Luister, dochter, en zie en neig uw oor. Vergeet uw volk en het huis van uw vader. Dan zal de koning verlangen naar uw schoonheid, omdat hij uw Heere is. Buig u voor hem neer. De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk en de rijken onder hen zullen trachten uw aangezicht gunstig te stemmen. De koningsdochter is innerlijk een en al heerlijkheid. Haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. En zo gaat het maar door. Met grote blijdschap zullen ze het paleis van de koning binnengaan. Verlang jij zo naar Jezus? Dan gaat deze woorden ook over u of over mij. Kleurrijk, een en al heerlijkheid. Dat is niet te bevatten toch? Het is geen wonder dat de dichter zo euforisch is. Laten we daarom aansluiten bij de dichter en Jezus verwachten met blijdschap. Laten we uitzien en toeleven naar de komst van onze koning. Want het lijden in deze wereld heeft niet het laatste woord. Psalm 45 is het antwoord. God zal komen in eigen persoon. Dit verandert de toonzetting. Ellende verandert in blijdschap en overwinning. Daarom, Jezus verwachtte met blijdschap. In welke omstandigheden je je ook bevindt. De koning komt en vreugdeolie is over hem uitgestort.

Oog omhoog, het hart naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieve loven, is maar waar men Jezus ziet. Wat men hoort of ziet op aard, is ons kostelijk hart niet waard. Wil men leven, lieve loven, het oog omhoog, het hart naar boven.

Luisteraars, zo komen we alweer aan het eind van ons uur van uitzenden. We hopen dat we u bemoedigd hebben met de woorden en met de muziek en dat u ook vol verwachting uit mag zien naar de komst van de hemelse bruidegom. Voor nu wensen we u een goede nacht en dan hopen we weer tot ziens.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesterlanden in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
2: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd. Dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
1: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen. Via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
10: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Zo, buurman. Strak geschilderd, hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Start de motor. De boerderij wacht.
8: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
9: Ik ben Bart van Gogh. Mijn stem is bijna net zo goed als een AI-stem. Met dit verschil dat ik gewoon kan klinken zoals jij dat wilt. Luister maar op bartvangogh.nl.
10: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in één app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet zit niet in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar 1.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Mag.
5: Wat mag?
4: Je weet wel, Mac.
5: Hè?
4: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
6: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
7: Waar is die container nu weer gebleven? Met de Solar Contractor van Yang IoT ziet u real-time waar uw containers en groot materieel zijn. Krijg direct diefstalalerts en blijf jarenlang onderhoudsvrij dankzij zonne-energie. Geen zoekwerk, geen stress. Wel volledige grip op uw assets. Ontdek het nu op yang.io.
8: Word je gek van losse bonnetjes, facturen en documenten tijdens het thuiswerken? Met Thuiskantoor beheer je administratie, offertes, uren en kilometers in 1 app. Probeer nu 14 dagen gratis. Check nu thuiskantoor.online.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties.